0: Dat zag er zo grappig uit, ouwe. Holy shit.
1: 976-525645. Y nos oímos más cerca, si cabe.